Ich schäle doch a willem Fen. Ag el mag liebet, nun de schittige helle jäg. E helle jäg, i dus guden technikel in jou an nusen nun de schittane he. Ag mosse in mei lakkeit playlist Radio Brugginet. A weet hoe tiverti zijn durant een amzir, maar wei helle jäg ordien. Mindigariet, met touchant i vous en drou, ou sabeden a willem Fen normal.